indlu wasinika indawo ephangalaleyo sisemthombeni ongashini akushiyi ukuthi zange bafike nabafika kodwa zange bakwazi ukuvala umthombo kuba kwakukade kuyindlu uthixo ayibanike yona